0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hi, this is Rachel Reese.
2: And Jesse LaFave from Austin, Texas.
1: We're so proud to hear our music on Crossroads Country Radio.

0: Hey, ik ben Dwayne Verheijden, ook voor Tex-Mex Muziek. Ik ben nu bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: Y'all hang around with me.

0: Hi, this is Tia McGrath. From the Netherlands to Nashville, Tennessee, and everywhere in between, you're listening to Crossroads Country Radio.
1: Het is wel erg, ik kan doodgaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar haar was uitgevallen.
8: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
9: Ze moest in coma.
10: Of ze krijgt chemokuren.
11: En dan als je dan een prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
12: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
13: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
14: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
15: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: It's me. This is killing me. Are you coming back?
1: Baby, I can't.

0: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Giddy on out.
1: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Dit is van Sandra Mooij.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hi, I'm Rachel Kane and you're listening to Crossroads Country Radio.

Iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: honderden meters van vezel. En koperen kabels bij je thuis. Dit Crossroads Country Radio.
1: Bram kwam 24 uur instelling terecht dat zijn vader van het balkon gegooid.

Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moet zien hoe haar moeder bond blauw sloeg. Rick heeft nooit eens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Zijn zus is er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden was ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn oude woonlasten konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig sloot en miste. Daaf is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd aan zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkeer in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sommige opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, gestoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kinderen zijn. Wij geven de kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help me, helpen. Help ons. Kijk op vanhetvergetenkind.nl. Initiatief van de Schneiderhorst Foundation.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Today. Je hoorde Brad Paisley. Ik zeg hem welgemeend goedemorgen. Ja, het klokje heeft weer 9 uur geslagen. En dat was dit keer wel een beetje aan de vroege kant voor mij. Want het was niet vroeg gisteravond. Het was namelijk gisteravond... gistermiddag te gast bij het Wild en Vrij Festival in Zeewent in de Achterhoek. Daar traden een aantal artiesten op, waaronder Koen Vaal. En deze hebben wij van de week ook aangetroffen afgelopen dinsdag bij het voorprogramma van Drake Milligan. Wij waren in Tivoli en wij waren natuurlijk Wendy en ik. En hebben daar mogen genieten van een prachtige show van Drake, maar ook van Koen. Dus we zijn weer gevuld met countrymuziek afgelopen week. En hierdoor staat Drake Milligan in de dubbeldraai vandaag. Met twee prachtige nummers. En als ik snel gezien heb, allebei van zijn laatste album. Hij heeft er overigens maar twee, hè. Maar zijn laatste album dateert uit 25. Heet Tumbleweed. Daarvan draaien wij twee prachtige nummers. En Koen Vaal, ja, die is in de primeur vandaag. Met zijn nieuwe single. Die komt in de show voorbij. Even kijken, waar hebben we hem staan? Oh, hier hebben we hem staan. Blue Motel No. 9, zo heet deze nieuwe single. Maar dat is allemaal voor later in de uitzending. We hebben natuurlijk ook onze maandartiest. En de maandartiest is Mark Chestnut. Ook hij komt voorbij. Met 3 nummers, elk uur een nummer. En nog veel meer mooie muziek. En daar kunt u ook een handje in bijdragen. Door uw verzoekje aan te vragen. Nou, ik zie de eerste al in de lijst staan van Jan. Dus die gaan we zometeen maar eens opzoeken. En ik heb ook een mailtje van Johan gekregen. Die vroeg ook om een aantal nummers. Dus al deze country muziek kunt u horen tussen de klok van 9 en 12 uur. Ik zei het al, Brad Paisley hadden wij met Today. En ik weet niet of dat ver weg is. Of dat too far gone is. Durf het niet te zeggen, maar is wel Tammy Wynette.

Wow, wat een heerlijke keuze van Jan Hert, zo op deze vroege zondagmorgen. Ja. U hoorde Neil Young met Long May You Run. En dat is terug te vinden op zijn Unplugged album. En ik zag net voorbij komen dat de vinyl-uitvoering afgelopen mei is uitgekomen. Dat zijn twee vinyl-albums. En wat kunt u daar onder andere op vinden? Pocahontas, een bekend nummer van deze Neil Young. Like a Hurricane, Helpless, Harvest Moon. En deze Long May You Run. Unknown Legend. Dus bent u liefhebber van deze Neil Young, dan is dit zeker een aanrader. En we draaiden hem op verzoek van Jan Hecht. En dan de verzoekjes van Johan. Ja, die liegen er ook niet om. Want het begint al gelijk met rode oortjes, om het zo maar te zeggen. Want hij vraagt Glenn Frey aan met Sexy Girl. En dat doet hij voor Mandy. Ze is het einde van heel mijn liefde voor haar. Zij is een sexy, supermooie supermeid. Oftewel een superschoonheid. Nou weet ik niet of ze bij Bakker Bart staat of in de HEMA, maar zeggen we met een knipoog. Maar goed, Johan. Jij draagt de dames in de wereld een warm hart toe. En dat is mooi. Zolang je maar wel goed luistert. Als de dames hun grenzen aangeven. Hier is Glenn Frey. Sexy Girl.

daarvoor hadden we Martina McBride met I Never Promised You a Rose Garden. Dus even kijken naar Gers. Nee, er staat niks in de verzoeklijst. Dus we trekken er maar eentje uit de lijst. En nou zie ik dat ik een dubbel duet heb. Maar ik ga deze toch pakken. En dan denkt u, in godsnaam, waar heeft hij het allemaal over? Nou, ik heb George Jones erin staan. Hier met Alan Jackson. Maar ik heb hem ook nog erin staan met Tammy Wynette, geloof ik. Zeg ik dat goed? Even kijken. Ja. Maar ik pak deze erbij. A good year for the roses. Als je ze maar water blijft geven.

Ja, als u als lijndanser zit te luisteren, dan denkt u, hey, ja, daar heb ik een mooi dansje op gedaan. En ja, zeker een hele favoriete song voor lijndansers. Deze van Dwight Yoakam, Fair to Midland. Dat moet de volgende nog maar gaan bewijzen, want die is nog niet zo lang geleden uitgekomen. En stijgt nu al de country charts. Ik heb het over de nieuwe van Morgan Wallen. Hier is Been By Now.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Oh, Jan, prachtig verzoekje deze. Emmylou Harris samen met Carl Jackson in When My Blue Moon Turns to Gold. Dat was een verzoekje van Jan Heg. Dankjewel voor deze mooie inzending.
1: Ieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Ja, we gaan eens even kijken op de verjaardagskalender. En ik kan het niet vaag genoeg zeggen. Er staan mensen op die er nog zijn en die er niet meer zijn. En deze kalender wordt ieder jaar gesponsord door Tjeu van der Vorst uit Asten. En die komt uit Amerika vandaan. From the Heart of Texas Country Music Museum. We gaan eens even kijken. Wij zitten daar zo. Wij gaan naar donderdag 17 september. Hank Williams was jarig. Op 18 september Hank Penny en Priscilla Mitchell. 19 september Billy Deaton, Chase Rice, Jeff Bates en Tricia Yearwood. Wij gaan naar de 20 september. Lily Isaac en Pearl Butler. 21 september zie ik Dickie Lee, Faith Hill, Kenny Starr, Rona Reeves en Ted Devon staan. En we gaan naar 22 september. Debbie Boone en June Forrester. En last but not least gaan we naar woensdag 23 september. Voor de mensen ook in de herhaling van dit programma. Kelly Spinks en Ray Charles. Nou, deze week heb ik gekozen om een nummer te draaien van Jeff Bates, die dus gisteren aan het verjaren was. We gaan en u gaat luisteren naar Good People.

I'll Be Your Woman hoorde de formatie Pussycat. En die draaiden we op verzoek van Johan. Die draaiden we voor Leo. En Leo is 70 jaar jong geworden. Maar hij heeft een bloedmooie vriendin, Lenny, waarmee hij alles deelt. Ah, prachtig romantisch, hè? Ja, en ik zit ook helemaal in de romantische sfeer, want op mijn pad kwam mijn lieve Wendy. En wat zo mooi is aan Wendy is dat ze zo puur, zo mooi, zo eerlijk is. En daarnaast ook nog eens een keer van country houdt. Dat is iets wat we samen delen en waar we samen van genieten. Dus we gaan naar leuke optredens toe. En genieten samen van muziek. We delen van alles qua muziek naar elkaar toe. En leren daarin ook weer een nieuwe weg kennen. Nou, zij vroeg een verzoekje aan of ik Alan Jackson wil draaien met A Little Bitty. Wat eigenlijk een verhaal is dat je eigenlijk maar... Dat het oké is om een klein beetje te zijn. Dus een... Een klein dorpje, een kleine oude stad. Je kunt net zo goed delen, maar net zo goed lachen. Het leven gaat nog even door.

heerlijk. Chris Isaak samen met Michelle Brands in deze, I Lose My Heart. En ik wil, het moet even van mijn hart dat ik blij ben dat er zoveel mensen zijn afgestemd op Crossroads Country Radio. In het bijzonder op Country Mood. Want het is iedere keer natuurlijk, het is natuurlijk afwachten wat er gebeurt in Radioland. Want zoals u ongetwijfeld mee heeft gekregen, zijn er twee commerciële partijen met een country zender begonnen. En dan staat dus een heel groot stuk in een krant van de eerste Nederlandse country zender. Ja, weet je wat het is? Ze vergeten helemaal die twee mannen van Nashville FM. Die heel lang hun nek hebben uitgestoken om de country muziek onder de aandacht te houden in Nederland. En hieronder getekende is inmiddels ook 16 jaar onderweg met Crossroads Country Radio. Alleen, ja, achter ons zit niet een grote partij. Zit niet een Mojo of een platenlabel die daar geld in stopt. Wij moeten het hebben van jullie, jullie luisteraars. Van af en toe een donatie en een gift. En daar doen wij het van. Dus dank dat u nog steeds afgestemd bent op Crossroads Country Radio. Muziek. Josh Turner krijgt er gewoon een kikker van in de keel. U hoort het. Deeper than my love.

0: too much, you little bird.
1: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

prachtig. De tweede als maandartiest van Mark Chestnut, Halfback to Birmingham, Halfway Back, moet ik zeggen. Ja, ik vertelde aan het begin van de uitzending al dat wij gisteren op Wild en Vrij waren. Country Festival in Zeewent, in de Achterhoek. Daar ontmoeten wij Koen Vaal, die wij ook afgelopen dinsdag zagen in Tivoli Vredenburg, in het voorprogramma van Drake Milligan. En ook stond hij, even kijken, dat was dinsdag, donderdag en vrijdag, stond hij nog eens een keer in het voorprogramma in Groningen. Ook natuurlijk van Drake. En heeft ook een uitstapje naar Duitsland gemaakt, meen ik. Ja, hij timmert aardig aan de weg, om het zo maar te zeggen. Hij blaast de authentieke country muziek nieuw leven in. Geïnspireerd door Willie Nelson, George Strait en de Eagles leerde hij in zijn jeugd gitaar, piano en drum spelen. Een opleiding aan het Rock City Instituut in Eindhoven was een logisch vervolg. Met zijn op Amerikaanse leest geschoeide country, veel pedal, steel en fiddle, heeft Vaal nu 6 tracks op Spotify staan, waarvan vooral het aanstekelijke Good As Gone uit 2025 goed scoort. Nou, zijn droom is wonen en werken in Amerika, in country hoofdstad Nashville. Dat is zijn doel. En ja, de eerste headline show is alvast een mooie stap. En dat gaat gebeuren in januari. Want dan staat Koen Vaal in Tivoli Vredenburg. Zijn nieuwe single is afgelopen 4 september uitgekomen. En luistert naar de naam Blue Motel No. 9. Luister maar eens naar deze zwoele juweeltje. Hier is Koen Vaal.

Prachtig, al zei ik het zelf. Ik heb het zelf hier ook op vinyl. Oh, deze moet ik helemaal niet hebben. U hoorde de formatie Little Big Town met Next to You. Ja, Next to Me. Vince Gill en Willie Nelson met Blue Eyes Crying in the Rain. En dat is afkomstig van Stars and Guitars, een live album uit 2002. En deze draai ik speciaal voor Jan Pastoor. Met een knipoog.

Ja, Willie Nelson en Friends, daar komt het vanaf. En Willie Nelson hoorde u alleen met zijn, zijn gitaar, de klanken, hoorde u in ieder geval. Nog één verzoekje voordat wij naar het weerbericht gaan. Wij gaan Casey Musgraves draaien met Follow Your Arrow. En dat gaan we doen voor Marco, die al in de jaren 80 de beste keeper van Volkel was. Nou, dat is mooi. Maar zoals ik begrepen heb, heeft hij PSV niet gehaald, Johan.

0: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
1: Ja, vanochtend hebben het zuiden en zuidoosten te maken met bewolking en perioden met regen of motregen. Op sommige plekken kan 5 tot 10 mm neerslag vallen. In het noorden en spoedig ook in het midden van ons land komen droge perioden voor en breekt de zon steeds vaker door. Bij matig tot aan zee vrij krachtige westenwind is het eind van de ochtend ongeveer 17 graden en in het zuiden rond de 15 graden. Vanmiddag trekt de regen naar het zuiden weg en volgen overal zonnige momenten. Landinwaarts vormt zich uit de stapelwolken die verspreid ontstaan ook wel een enkele bui. Toch blijft het op de meeste plaatsen droog. Bij een langzaam afzwakkende westelijke wind, meestal kracht 3 tot 5 boven, ligt de middagtemperatuur zo rond een graad of 19. Langs de oostgrens is ruim 20 graden zelfs nog mogelijk. Daarmee is het zeker niet koud voor de tijd van het jaar. Vanavond ziet het weerbeeld er wisselvallig bewolkt en droog uit. Halverwege de avond is het 13 tot 15 graden. De noordwestenwind neemt geleidelijk verder af en het wordt in de loop van de avond landinwaarts veelal zwak. Wij slaan even over. Dinsdag begint op sommige plaatsen nevelig en mistig. Dit kan overgaan in hardnekkig laaghangende bewolking, maar er zal slechts een plaatselijk gebeuren. In tamelijk veel regio's start de dag direct met opklaringen, dus ruimte voor de zon. Verder valt het in het noordoosten een enkele bui. Elders blijft het droog en staat er maar weinig wind. Als de zon goed doorbreekt, wordt het 20 of 21 graden. Daar waar het wolkendek lang gesloten blijft, komt het kwik niet hoger dan 18 graden uit. Woensdag voor de mensen in de herhaling. Overdag is het opnieuw warm voor de tijd van het jaar, met maximaal 20 tot 22 graden. In het zuidoosten lokaal zelfs 23 graden. 'S Ochtends vroeg kan opnieuw wat mist voorkomen, maar dat lost snel op en daarna schijnt de zon een tijd lang flink. De wind is zwak en waait uit richtingen tussen zuid en west. Maar in de loop van de woensdagmiddag en tijdens de avonduren volgt vanuit het noordwesten bewolking en mogelijk ook regen. Het gaat hier om een betrekkelijke kleine neerslagzone, maar dit kan gepaard gaan met een stevige wind. Woensdagavond bestaat in het westen en noordwesten dan ook risico voor flinke windstoten. Landinwaarts blijft waarschijnlijk rustiger. Wij gaan naar de vrijdag tot en met de zondag. Althans, dat is de verwachting vanaf nu, hè. De dagen daarna blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon. De temperatuur ligt dagelijks tussen de 20 en de 23 graden. En daarmee is duidelijk te warm voor eind september. Nou, vinden we niks erg. Ook de verwachtingen voor begin oktober laat voorlopig rustig herfst weer zien. Met weinig neerslag en regelmatig zon.

En dan is het tijd voor drie nummers met één overeenkomst. En vandaag is de overeenkomst het woord home in de titel van de song. Hierbij drie songs met het woord home in de naam van een song. Er zijn heel veel mooie songs met het woord home in de titel. Dat schrijf ik wel vaker, maar bij songs met het woord home kom ik hier vast nog wel een keer op terug. U gaat als eerste luisteren, staat op de derde plaats, naar Ronnie Milsap met She Keeps the Home Fire Burning. Zijn eerste opname 1985, eerste release 85 in april. Door Ronnie Milsap op een singeltje uitgebracht. Even kijken, ja, op het RCA Victor label. En hij is ook terug te vinden op zijn Greatest Hit album.

Als tweede hoort u Loretta Lynn met Don't Come Home at Drinking with Loving on Your Mind. De eerste release in 1966 door Loretta Lynn op single. Van het album Don't Come Home at Drinking with Loving on Your Mind, uitgebracht 1967 op het DK-label. En de eerste plaats is gevuld met David Frizzell. I'm gonna hire a Wino to decorate our home. Eerste release in april 82 door David Frizzell op zijn single. En ook uitgebracht op zijn LP The Family Fine But This One All Mine op het Warner Bros. Records. Dit zijn de drie nummers met één overeenkomst. En in dit geval het woord home. Veel plezier met deze drie songs.

0: nothing wrong with that.
1: Onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke country muziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
2: Goedemorgen.
3: Would you please say hi to Vince Malamud, who's going to play organ with us from John David's band. And my buddy, who helped us write James Dean and Best of My Love and Doolin Dalton. And the song we're about to do, J.D. Souther. It's called There's a New Kid in Town.

0: There's a new kid in town. Je hoorde de Eagles op verzoek van Jan Heeft.
1: Thank you.
0: En wat wel vaker gebeurt tijdens de uitzending is dat ik doe altijd nummers van tevoren selecteren in het programma. En dan heb ik een artiest. Dan wil ik hem opzetten. En dan vraag Jan hem aan. Of het net andersom. En zo had ik in de lijst. Welke had ik in de lijst? Lying Eyes. Sorry, Lying Eyes staan. Nou, die komt dan vandaag te vervallen. Misschien dat ik hem meeneem naar volgende week. Maar u hoorde deze uitvoering van A New Kid in Town. Live. 1980. Ja, natuurlijk is een van de leden van de Eagles, Don Henley, de drummer, ook zanger. En volgens mij zong hij niet New Kid in Town, was dat de stem van Glenn Frey. Maar Don Henley had in, dag 2005, moet even kijken, nee 2015, een soloalbum uitgebracht onder de naam Cass County. Dat is een plaats in Nashville. Of in Tennessee moet ik zeggen. En daarvan ga ik draaien. A Younger Man.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods.

prachtig nummer, maar met zo'n verdrietig verhaal. Maar ik vind het wel een van de mooiste van Caroline Don Johnson. Die of a Broken Heart. Daarvoor Don Henley met A Younger Man. Breng ons nog even bij een verzoekje van Johan. En hij vraagt het nummer aan voor Malaika, een dame die bij de hand is en super slim. Ja, Malaika is echt super goed. Hij vraagt voor haar Biggie Thomas aan met Don't Worry Baby.

0: face to the wall. I'll be waiting for you after the ball. After the ball is over, after the ball. Een lief verzoekje kreeg ik van Jan Pastoor. Hij zegt, zou jij voor mijn Gornie Waylon Jennings willen draaien met After the Ball? En nou, daar hebben we deze gedaan, Jan. Ik hoop dat Gornie ervan genoten heeft. En ja, hij schrijft erbij, het is weer aangenaam luisteren, André. Nou, dat is altijd fijn om te horen. Daar doen we het natuurlijk voor. En klaarstaan de derde en tevens laatste van dit programma van Mark Chestnut. Als zijnde de maandartiest in de maand september. Ieder uur een nummer van deze geweldige countryzanger. En de derde heeft als titel I Heard It in a Love Song. En daar zijn er zoveel van gemaakt.
1: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

ze is weer een plekje opgeschoven hoor. Oh, hou je mond dicht. Deze moet ik hebben. En zij is Stella Lefty met Boston. Staat hoog in de country charts. En is inmiddels gestegen naar de tweede plek in deze hitlijst. Daarvoor hoort u de derde en tevens laatste van Mark Chestnut. I Hear It In A Love Song. Brengen ons bij, ja, ik kan wel zeggen, een oogappel in Nederland. Voor mij is die dat zeker. Want als één iemand de country op de kaart zet in Nederland, is dat onze eigen Waylon. Ik ben inmiddels twee keer, zeg ik dat goed? Nou nee, ik heb hem eigenlijk drie keer al gezien. Want de Western Experience, daar mocht ik hem aankondigen. Daar heeft hij een groot deel van zijn Time Jumper programma gespeeld. Vervolgens heb ik hem nog in Barneveld gezien in februari. En nog een keer in maart in Winterswijk. En ik ga nog een keer. Want op 3 oktober wordt zijn tour Time Jumper voortgezet. Om te beginnen op 3 oktober in 's-Hertogenbosch Theater aan de Parande. En dan gaat hij 7 oktober naar Theater De Veste in Delft. 8 oktober is hij in Wageningen in het Junishof Theater. En op 9 oktober staat hij in Heerlen. 10 oktober in Beverwijk, Kennemer Theater. 14 oktober, Posthuis Theater in Heerenveen. Het Theaterhotel De Oranjerie in Roermond op 15 oktober. 16 oktober, De Bonte Wever in Assen. Theater De Kom Nieuwerijn op 17 oktober. 21 oktober Theater De Meent in Steenwijk. Hij gaat ook crisscross door Nederland heen. Hè? 24 oktober Angora in Lelystad. 28 oktober in Venray in de Schouwburg. En ja, 30 oktober, dan ga ik met mijn Wendy samen weer genieten van het Time Jumper in de Hanzehof in Zutphen. En voor de rest van de agenda moet u maar even kijken op www.waylon.com. En een van zijn mooiste, wat me iedere keer in mijn hart en ziel raakt, is het nummer Mind Over Matter. Prachtig, hier is Waylon.

0: Ja, het nummer heb ik ook eens mogen inspelen. Althans, op mondharmonica een stuk mee mogen spelen. Op de versie van de Colonel Hammond's Four. Want die hebben hem op een van hun laatste albums ook uitgebracht. Ik kijk naar de klok en wordt de hoogste tijd voor...
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: En ik vertelde het al aan het begin van de uitzending. Maar dat hebben de mensen die later zijn ingeschakeld gemist. Het was afgelopen dinsdag. Met mijn Wendy bij het concert van Drake Milligan in Tivoli Vredenburg. Waarop ik... besloten heb om hem in de dubbeldraai te doen. En dat doe ik ook speciaal voor mijn oogappeltje Wendy. Zeker het tweede nummer, want daar is helemaal weg van. Vanwege de tempoverschillen in het nummer. En ik dacht aanvankelijk dat ik twee nummers had van het album Tumbleweed. Maar dat is niet waar, want de eerste komt van zijn eerste album af. Dallas / Third Word. Ik ga draaien als eerste Overdrinking Under Thinking. Dat is me even wat, hè. En de tweede, ik zei het al, van zijn album Tumbleweed 2025. Gaat u luisteren. En ook een beetje op verzoek. Ze heeft het niet officieel aangevraagd, maar ze vindt het zo'n leuk nummer. Slow Dancing to a Fast Song. Dit is de dubbeldraai van Drake Milligan.

Ja, een oudje Major Dundee band hoort u hier. Lean on the Wind. En we draaiden hem op verzoek van Jan Heg. Groot fan van Dick van Altena en zijn oeuvre, om het zo maar te zeggen. Komen wij bij ook het laatste verzoekje van Johan. Die wilde nog een extra verzoekje. Nou ben ik alleen even zijn verzoekje kwijt. Eens even kijken. En waarom wil hij dit nu nou niet doen? Eens even kijken hoe we daar even snel komen. Inbox, ja. Een extra nummer voor een vrouw waar ik momenteel woon. Tijdelijk in Helmond, want mijn huisje wordt verbouwd. En ze woont bij Savant. Ze laat op een riante tuin haar poes aan een riem uit. Nou, dat wil ik wel eens zien. Hoe zij haar poes aan een riem uitlaat. Dat zeg ik met een knipoog natuurlijk. Hij zag er van de week. En hij zag een glinster glimlach op haar gezicht. Maar haar naam weet hij niet meer. Maar goed, voor haar vraagt hij wel This Woman aan. Hier is Kenny Rogers.

Ja, u hoorde Gretchen Wilson met I Don't Feel Like Loving You Today. Nou, is niet zo mooi. Dan, als je het dan omdraait, dan zeg je van, joh, Devil Woman.

Prachtig, Zac Brown, samen met, hoe heet ze, Dolly Parton. Ja, zegt hij, hoe heet ze? Pas van ons heen gegaan natuurlijk. Maar hiermee zijn we wel aan het einde gekomen van deze show. En deze show wordt aanstaande woensdag tussen 9 en 12 herhaald. En dat is dan de woensdag na de uitzending. Dus om precies te zijn, en misschien komt er nog een keer in de toekomst een andere herhaling, maar op 23 september ben ik er weer natuurlijk met ditzelfde programma. We gaan eruit met Skeeter Davis, The End of the World. De versie uit 1969. Ik wens mij u een fijne zondag, een fijne week. Ja, gewoon heel veel liefde en gezondheid te sturen. Ik zeg tot een volgende. Dag.

0: Country, bluegrass, Americana en alle muziekstijlen die daarbij horen. Dat daar gaat het eens over hebben. We willen het toch allemaal maar eens even vertellen, alleen of niet?
1: Ja, dat gaan we wel vertellen. Beetje uitleggen.
0: Ja.
1: Voor de mensen die het spoor bij ze raken af en toe.
0: Oh, maar dat kan gebeuren.
2: Wij leiden ze op het goede spoor, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: We sturen je nooit het bos in.
2: Nee.
1: Tenzij het liedje daar toevallig over gaat.
0: Exact. Ja, dat kan.
1: Ja.
0: Goed, maar ik ga dus eerst even Leen welkom heet. U
1: hebt het
0: allemaal gehoord. Harro was ook al te horen even. Maar goed, Harro, welkom. En Gerrit vanavond zijn doop.
3: Niet achter de schuiven.
0: Niet achter de schuiven.
3: Nee.
1: Hoe moet het daar dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Maar ik kan ook met losse handjes, zegt Johan.
3: Nu keert in touw.
0: En Johan die dus voor de techniek zorgt. En de eerste nummer waar we naar luisterden was Del Watson. En het Nashville Rash. Een lekker nummer vind ik altijd om te beginnen.
1: Ja, dat was zeker een lekker nummer.
0: Ja.
1: Ik weet niet waar het over ging, maar Nashville Rash, dat klinkt iets medisch-achtig. Dat je een uitslag hebt.
2: Oh. Ja? Zo heb ik het niet geïnterpreteerd.
1: Nee, maar...
2: Joh,
1: dat is gewoon lekker.
2: Je weet, je kunt met een heleboel dingen alle kanten uit.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker. Daarom. Maar het rijmde in ieder geval op cash en daar ging het volgende om.
2: Ja.
0: Goed, dan gaan we verder met Harro en dan Brad Paisley.
2: Ja, ik heb weer wat geshopt in het Hoge Noorden.
0: Oh.
2: En daar... Onder andere een cd van Brad Paisley gescoord. This is country music. Dan denk je van ja, en wie kan dat nou beter vertellen? Of althans, een van de goeie die dat kan vertellen. This is country.

0: heel zachtjes spelend. Dat hoor je bij Brad Paisley niet zo heel vaak.
1: Hè? Nee, maar...
0: Maar hij begon het nummer ook heel mooi.
1: Ja.
0: Op de wijze van een Spaans-Zuid-Amerikaans gitarist.
1: Ja.
0: De akoestische gitaar. En dat klonk toch heel aardig. En toch werd het This is Country Music.
1: Ja. Nou.
2: Dat is heerlijk.
1: Ja. Dan gaan we naar de volgende.
2: Ja, John Fogerty. Ja. Die nam in 1972 afscheid van CCR. En besloot om een soloalbum te gaan maken met covers van country en western songs. En dat album maakte hij in zijn eentje. Maar tegelijkertijd zette hij erop dat het de Blue Ridge Rangers waren die dat hadden gemaakt. De Blue Ridge Rangers. Klinkt als een klok, maar niets was minder waar. Want de band kende maar één lid, John Fogerty zelf. En daarna werkte hij gewoon solo onder eigen naam verder. En later, pas in 2009... kwam er nog een soort van opvolger voor het eerste album. En dat heette The Blue Ridge Rangers Rides Again. Maar er stond gewoon op dat het van John Fogerty was. En er werkten ook anderen naar mee. Maar daarover nog eens een andere keer. Nu draaien we een nummer van dat eerste Blue Ridge Rangers album. Dat ook een klein hitje werd. Hearts of Stone. Geschreven door Rudy Jackson en Eddie Ray.

0: Allen Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, ik heb ze deze keer niet zo oud gemaakt, hè. Ik vond het wel, wel lekker om even een keer wat andere nummers. Maar goed, het zijn toch weer drie hele mooie nummers. Want wat dacht je van Dolly Parton? Letter to Heaven. En dan Anne Murray. Some Bird. En Freddy Fender. Even kijken hoe dat. Another
2: Shot of Ambition.
1: Oh, dat allemaal.
2: Ja, ja, daar trek je bij de dokter. Of ergens anders. Met een beetje ambitie. Nou, daar zijn wij klaar mee. Ja.
1: Nee, maar goed. Het is wel weer iets voor de oude doos. En dat gaan we dan vanavond laten horen. Beginnend met Dolly Parton.

0: Dat waren achtereenvolgens Dolly Parton met Letter to Heaven, Anne Murray met Sunbirds en Freddie Fender met Another Shot of Ambition. De oude doos. Ja, mooi hè? Ja. Zal ik Gerrit aankondigen?
1: Ja. Heb je met deze gedaan?
2: Ah, mooi.
3: Nou, we gaan gewoon even door met Dolly Parton. In 2013 maakte Willie Nelson een duettenalbum, All the, To All the Girls, met daarop 18 duetten met 18 dames. Huh? Vandaar dus ook All the Girls.
0: Hij weer wel hoor.
3: Ja, en één daarvan was met Dolly Parton. En dan zong hij een door haar geschreven nummer, From Here to the Moon and Back, dat zij oorspronkelijk componeerde voor de film Joyful Noise in 2012.

0: Cash. Wat mooi weer, hè?
1: Met de Hobo Song.
2: Ja.
0: Oh?
1: Ja. Geschreven door John Prine.
0: Dat gevoel krijg je wel.
1: En John Prine zat ook in het achtergrondkoortje met Marty Stewart, Jimmy Tittle, Jim Salt. En Anita Carter. En Cowboy Jack Clement deed ook mee.
0: Zo.
1: En allemaal van de CD Mystery of Life. Prachtig, ja. Van de plaat.
0: Prachtig, ja.
1: We hebben hem al wel helemaal gedraaid een keer. Maar
2: oh, toch.
1: We blijven hem draaien.
0: We beginnen zo weer overnieuw, want de meeste mensen kunnen het toch niet meer herinneren.
1: Of ze denken van, daar heb je
0: nog een keer.
2: Ja, leuk. Ja, ik vind het mooi, wel, zoals Johnny Cash, die ja, ook mijn hele leven lang eigenlijk al meeloopt. En A Boy Named Sue was denk ik het eerste nummer waar ik hem door leerde kennen. En die gevangenisliederen natuurlijk, die andere drie.

0: gewoon mee doorgaan.
1: Ja, zo is het. Ja. Maar leuk dat jij hem had uitgekozen. Want ik had een nummer uitgekozen wat jij altijd draait, althans zangeres Mary Chapin Carpenter. Niet om je dwars te zitten, maar ik denk, nou, misschien vind je het leuk. Laat ik namelijk net een nummer van haar tegenkomen uit 2010. Dat staat op haar album Age of Miracles.
2: Oh, ja.
1: En het nummer heet I Was a Bird. Met achtergrondzang van Alison Krauss.

0: Mary Chapin Carpenter and I Was a Bird.
1: Ook ja. Wel door ons noemt Marietje.
0: Ja, maar nummer 12 niet.
1: Ja, prachtig.
2: Ja, we draaien het al 30 jaar geloof ik.
0: Ja, dat zal wel.
1: Ja. Volgens mij heb je alles van Marietje wel, of niet?
2: Niet alles.
1: Niet alles?
2: Maar deze cd ook wel, ja.
1: Ja.
0: Oké, nou.
2: Je kunt nooit genoeg hebben.
1: Nee. We gaan naar de volgende en die kennen wij ook wel redelijk goed. Twee keer in de studio geweest al hier en heel veel geluisterd, gekeken. Want wie kent niet Nina Lynn? Onze zangeres die dus ook teksten ingesprak voor ons. En, maar ze is de laatste tijd zo druk dat ze bijna geen tijd meer heeft voor de dingen die wij zo graag willen. Maar ik kijk even terug naar gisteren, de 11e. En toen is haar nieuwe single uitgebracht. En die willen we laten horen. Het gaat over haar opa en oma, als ik het goed heb. En daar kan zij het zelf het mooiste van vertellen. Lavender. Tja.

0: ik ben Nina Lin en je luistert naar Countryland, het allerbeste programma voor country, bluegrass en Americana.
1: Dankjewel Nina, dat je die reclame weer voor ons maakt. Ja, wij zullen dan ook weer zorgen dat we binnenkort, misschien over een maand, weer eens even reclame voor jou gaan maken. Dat je weer eens op de radio komt, want dat is toch wel belangrijk. Want daar doen we het ook voor, ons programma maken met country en bluegrass muziek op de radio. En dan gaan we naar Gerrit.
2: Ja. Ja, ik heb een nummer van een Amerikaanse countryzangeres, ook een vrij jonge nog, die in juni 24 haar eerste album uitbracht. Hangover heet dat. Met daarop het nummer You Look Like You Love Me. Dat als promotiesingle hieraan voorafgaand werd uitgebracht. Het is een samenwerking met de Amerikaanse countryzanger Riley Green. Wie kent hem niet? Het was Langley's eerste solo nummer in de Hot 100, waar ze op nummer 53 kwam te staan. Het is haar eerste en zijn eerste en tweede country hit in de Airplay hitlijst. You Look Like You Love Me.

0: op de grond.
1: Ja.
0: Volgend uur hebben we er nog zo eentje, maar die is wat ouder. Ja.
1: Oh, kijk, leuk. Daar kijk ik al binnen uit nu. Hè.
2: Ja?
1: Ja, ja.
2: Oh, gelukkig. Ja. Nou ja, dan, er zijn meer dingen hoor die je een warm hart zult toedragen.
1: Dat begrijp ik. Oh. Dat doen we elke week wel mee.
2: Ja. Jim Lauderdale.
1: Oh ja.
2: Heeft een plaat gemaakt met Ralph Stanley. Hmm. Nou, niet onbekend, hè?
1: Nee.
2: En de Clinch Mountain Boys.
1: Ah.
2: Ja. Ja, je had natuurlijk Ralph en Carter Stanley. Hmm. Maar dat is alweer heel lang geleden. Maar het is wel mooi dat die Lauderdale, dat hij dan een plaat gaat maken met Ralph Stanley. I feel like singing today. En we hebben er al eens vaker wat van gedraaid. En even zien hoor wat we nu. Oh ja. Oh, ik heb mijn bril weer niet op. Hè. Fly. Nothing fly.

0: Fly, Lovebird, Fly. De lagere stem was Jim Lauderdale. En die hogere was Ralph Stanley.
1: Kijk, mooi.
0: The Mountain Soul.
1: Mountain Soul.
0: Noemen ze dat? Ja, ja. De, ja, de Clinch Mountain Boys en zo.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Dan krijg je dat soort verwikkelingen.
1: Zeker.
0: Heerlijk.
1: Goed, dan gaan we weer...
2: We gaan nog één keer naar Dolly Parton. In 1975 schreef zij de country gospel The Seeker. Merle Haggard had een bekende bewondering, en misschien wel iets meer, voor Parton. En wat dat inspireerde hem om dat nummer van haar te coveren. En zo verscheen het nummer in 1976 op het album It's All in the Movies. Dat werd uitgebracht door Merle en zijn begeleidingsband The Strangers. The Seeker.
3: I am a seeker.

0: Nou, dat was Merle Haggard en de Strangers. Dankjewel, Gert.
1: Deed hij daar trouwens aan mee? Dolly dan? Want ik hoorde ook een hele hoge damesstem. In het geweldige achtergrondkoor trouwens.
2: Zou kunnen, maar ik weet het niet.
0: Ja. Maar het is wel een heel bekend nummer van Dolly zelf.
1: Ik ken het niet hoor. Maar
0: nee?
1: Ja. Maar Merle maakte er een prachtige versie van.
0: Ik wil zeggen, die was fantastisch.
1: Ja.
0: Dan gaan we nu nog een keer verder, Haro, naar Tom T. Hall.
1: Nou, ook weer een aanwinst uit het Hoge Noorden. A Witness Life heet die. En het is een plaat die uitgebracht is door Bear Family.
0: Oeh, ja, dat is altijd goed.
1: Niet zomaar, hè? En er staan er dus, even kijken, met 22 songs op. En diverse ervan die kennen we natuurlijk al lang. Maar zo hier en daar zal er ook wel eentje tussen zitten die we nog niet eerder hebben gehoord. En die gaan we nou gewoon continu in dit programma draaien. En dit is, ja, oh, dat staat hier niet op. Even kijken hoor, dat is nummer 2. Oh, en dan staat het weer in zo'n, nou ja, Tom T. Hall.
3: Me and Yates, an army buddy of mine,

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Great education to understand our statement.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Welkom bij het tweede uur van Counting Out, waar we weer proberen vrolijk door te gaan. Nee, we doen het gewoon vrolijk doorgaan. Met de mooie bluegrass muziek en country muziek. En we openen ons tweede uur altijd met bluegrass muziek.
1: True.
0: Ja, en dat vind ik zo leuk. Daar hou ik van, met zulke dingen.
2: Mm.
0: Jawel. En dat tweede uur begonnen we met de Nashville Bluegrass Band. En het nummer Red Helen. Ja, ik kon het even niet zo gauw lezen. Maar al die kleine lettertjes die ik zelf neerzet, ik kan het niet meer lezen. We gaan door naar Leen.
2: Ja, ik gooi wat tegenwicht erin met country en bluegrass.
0: Ja.
2: Ik wil wel weer eens wat country rock en Americana horen. En dat doe ik van Gram Parsons, die toch wel een grote naam is in die sector. Ondanks dat er in zijn veel te korte leven relatief weinig werk werd uitgebracht. Want neem nou zijn debuutalbum GP uit 1973. Dat was feitelijk zijn enige album dat hij in zijn leven onder zijn naam uitbracht. De opvolger ervan, Grievous Angel, die kwam daarna ook uit, maar dat was wel na zijn dood. En vandaag nog eens een typisch country nummer van Parsons, dat de opening is van dat eerste album GP, waarmee hij die brug slaat tussen country en popmuziek of rockmuziek, zoals je wilt. Natuurlijk met de achtergrondzang van Emmylou Harris, die zijn lief was in die tijd, maar ook met muzikale ondersteuning van Glenn D. Harding, Al Perkins en Byron Berlin. En in dit Still Feeling Blue ook Al Mundy op banjo.

0: Dat was Gram Parsons, een van de mannen die de grondslag legde voor wat wij nu Amerikanen noemen. Still feeling blue.
1: Zo is het, maar ja, net.
2: Zeker.
1: Ja, ja, iedere keer als je die naam noemt, dan is het wel still feeling blue.
0: Ja, het is je denkt dan, wat zijn wij allemaal tekort gekomen doordat hij er niet meer was. Dat weet je natuurlijk niet. Nee, dat is een onzinnige vraag. Maar die komt wel bij je op.
1: Zo is het maar net. Maar goed, ik heb hier iets anders voor je, hoor. Earth and Sky. Songs of Laurie Lewis. Een van de allerbefaamste bluegrass muzikanten. Ze heeft verschrikkelijk veel liedjes geschreven die door anderen ook werden gezongen. En ik heb diverse cd's waar ze zelf uiteraard met haar eigen groep zingt. En deze cd heb ik nog niet zo lang. En die heeft toch een paar weken lang zo onbenut in mijn kast gestaan. En dus ja, er staan iets van 15 nummers of 16 nummers zelfs. Dus zo voorlopig kunnen we daar wel mee uit de voeten. Zoals, ja, en dit nummer dat we nu gaan draaien, dat heeft menigeen al wel eens een keer gehoord. Restless Rambling Hearts. MUZIEK

0: Restless Rambling Heart. Laurie Lewis in heel fraai gezelschap met Tim O'Brien bijvoorbeeld, Kate Brislin, Marcus Sanders op de elektrische bas en Joe Goldmark op de fijne pedal steel. De volgende cd, dat is helemaal het absolute einde, The Chieftains. En die hebben allerlei gastvocalisten uitgenodigd om, de hele Little Dirty Dirt Band doet mee bijvoorbeeld. En er zijn, dan zie ik de naam van Willie Nelson ook alweer met Chris Christofferson en Harvey Joe. Maar ik heb een goede oude bekende eruit gekozen. I Can't Stop Loving You van Don Gibson. En het wordt gezongen door Don Williams met dus The Chieftains. Oh.
1: Mag ik even doorpraten?
0: Ja, de Chieftains. Hè, dan. Kijk, er zijn nog weet ik hoeveel mensen die. Emmylou Harris, die staat er ook op. Ricky Skaggs staat er ook op. En, even kijken. Jimmy. Weer de Nitty Gritty Dirt Band. Heb je hem, Johan? Oké, komt hij dan? 3, 4.

0: Ja, zoiets noem je Dreams of Yesterday.
1: Nou, dat is zeker.
0: I can't stop loving you. John Williams met The Chieftains.
1: Prachtig. Ja, ik hou van deze muziek omdat dit gewoon de muziek is die je rust kan krijgen.
0: Ja, maar ze zijn ook behoorlijk wild zo nu en dan. Hè?
1: Oh, die Chieftains. Ja, ja,
0: want als daar die veelste keer gaan, dan, ja. Nou, dan kun je het schudden.
1: Ja, maar dit is fantastisch.
0: Maar dat hoor je de volgende keer wel. Dan draaien we weer iets anders. Hè?
1: Wij zijn breed in ons programma.
2: Zeker.
1: Gerrit.
2: Ja. Leen wilde Americana. Nou, hij krijgt Americana. Jaren geleden, nadat Rodney Crowell in de jaren 70 gitaar speelde in Emmylou Harris, heb je er ook weer, hè? Emmylou Harris Hot Band, kwamen de twee samen en bracht in 2013 hun gezamenlijk album Old Yellow uit. Dat in 2014 de Grammy Award voor de beste Americana album won. Van dit album spelen we Invitation to the Blues. Dat werd oorspronkelijk geschreven door Roger Miller, de King of the Road. Hè?
1: Ja.
2: En in 1956, ook al een poosje geleden, een grote hit was van Ray Price. Invitation to the Blues. MUZIEK

0: Zo'n vrolijk deuntje met een trieste inhoud.
1: Oh, ik raak nu de kluts kwijt.
2: Pak hem.
1: Waar is mijn kluts?
2: Pak hem weer.
1: Pak hem weer. Ik heb hem weer.
2: Mooi.
3: Ja.
1: Mag ik weer?
3: Hij kroop over de grond.
1: Ik wil de muziek draaien uit de 10-delige tv-documentaire It Was The Music. En dat is een documentaire over Larry Campbell en Theresa Williams, die een tour maken door Amerika met allerlei optredens enzovoort enzovoorts. En ook repetities. Dat is gewoon heel erg interessant. En ik heb er destijds van genoten en draai er graag af en toe nog eens een nummer van. Zo ook vandaag de aloude klassieker van Buffalo Springfield, For What It's Worth, geschreven door Stephen Stills. En deze uitvoering werd opgenomen toen ze weer thuis waren in de studio's, in Lee Van Helm studio's. En ze werden toen bijgestaan door Buddy Miller, Patty Griffin en de Midnight Ramble Band, waar Larry en Theresa automatisch ook wel lid van zijn. En dat is de opvolger van de Lee Van Helm Band, For What It's Worth.

In een stadje van deze omvang ongeveer. John Prine. Dolores Keane was de gast op deze plaat. Even kijken hoor, dat...

0: erg dan. Erg, toch?
1: Nee, als je er maar goed gebruik van maakt.
0: Ja. Ja.
1: En dat is John toevertrouwd.
0: Absoluut.
1: Ja.
2: En dan gaan we weer verder. Dan kijk ik Gerrit weer aan.
3: Ja, oké.
2: Okay. Durf je het nog aan, Gerrit?
3: Het gaat goed, toch? Ja. Vorige uur draaiden we You Look Like You Love Me. En dat was eigenlijk een uitgesproken verhaaltje met een stukje muzikale ondersteuning. En toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, hey, dat kom me bekend voor uit de jaren 60 en 70. Toen had je heel veel van die praat- en zingnummertjes. En ik heb er eentje voor uitgezocht die in de jaren 60 bekend zijn geworden door onder andere Skeeter Davis en Bobby Bear. En dat is dan The Dear John Letter. Een verschrikkelijk zielig verhaal. En dat gaan we nu horen in een duet van Skeeter Davis en, hoe heet die meneer ook alweer? Teddy Nelson, een Noorse country zanger.

0: het zal je toch maar overkomen.
1: Ja.
2: Dat is een tranentrekker, eerste klas, Gerrit.
1: Ja.
2: Kon het ook niet droog houden.
1: Ach. Nee, nu ook ik zweet tussen mijn tenen staan. Dus.
2: Ja, ja. Enzovoort. Ja. Het volgende nummer vinden we op afzonderlijke albums van verschillende artiesten. Dat is weer wat anders. Het gaat om een concertopname van Jerry Douglas samen met Mumford & Sons en Paul Simon. De opname staat zowel op Babel van Mumford & Sons als op Traveler van Jerry Douglas. Het genieten is overigens hetzelfde, want wat een prachtige uitvoering van de boxer van Simon & Garfunkel wordt hier weergegeven. Een subtiele spel van Douglas in de solo op de dobro geeft mij kippenvel.

0: alleen al het geluid van Jerry Douglas. Ja. Ik vind dat zo mooi.
1: Kun je nou begrijpen dat ik dit een mooi nummer vind en dat ik dit, de muziek ook heel mooi vind? Van,
0: ja. Het is heel apart, ja.
1: De dobro?
0: Ja, zeker. Ja. En dat te bedenken dat Paul Simon ook meespeelt, maar die hoor je niet. Hij speelt mee op gitaar.
1: Nou, hij past niet op het papier. Ja,
2: het valt een beetje weg, hè?
0: En die was toevallig in de stad. Ik heb het verhaal erachter eens een keer gelezen. Die was toevallig in de stad. Jerry Douglas vroeg om dit te doen. En toen zei hij, oh, Paul Simon is ook in de stad. Dan spelen we de boxer. Dan vragen we hem er ook bij. Heerlijk hoe dat dan gaat.
2: Dat is nou muziek, hè?
0: Ja, dat is muziek.
2: En als je goede kennissen hebt, dan is het altijd feest.
0: Ja,
2: hier komt dan weer zoiets. Ricky Skaggs, Country Hits, Bluegrass Style. Nou ja, hij is redelijk onderlegd in bluegrass. Maar hij heeft ook een periode gehad dat hij behoorlijk elektrisch was en zo. Dus hij gooit alles bij elkaar. En hij gaat hier een nummer van Mel Tillis zingen. Honey, Open That Door. En het merendeel van de snaren, dat wordt hem natuurlijk weer toevertrouwd. Want hij speelt zo ongeveer alles. Hè? Oh nee, net geen dobro, geloof ik. Maar voor de rest is hij heel onderlegd in alles wat snaren heeft.

0: Nou, die deur zal nou wel open zijn, hè?
1: Ja, ik denk het wel, hè?
0: Open that door. Van de CD Country Hits Bluegrass Style. Ricky Skaggs. En daar zit hij onder andere bijvoorbeeld nog op met You Got a Lover, Cajun Moon en nog wat diverse bekende. En die krijgen dus een eigen behandeling.
2: Ja. Dan gaan we nog een keer naar de buurman tegenover.
3: Ja.
2: En dan Don Henley, hè?
3: Ja, in 2050 bracht de Eagles-zanger Don Henley zijn vijfde studioalbum uit, Casey's County. Met daarop bijgestaan door veel grote namen uit de muziekwereld. Met Mick Jagger van de Rolling Stones en Miranda Lambert nam hij het nummer Bramble Rose op. Het was de eerste keer dat Henley en Jagger samen de studio indoken. En Jagger deed dus het derde deel van de song voor zijn rekening en speelde daarbij de mondharmonica. Ach, Bramble Rose.

0: Mindy Smith. Ja, Long Distance Shores is de cd. En het nummer daarvan was Out Loud. Prachtig.
1: Ja, ik hoor weer wat bekend. Maar niet lekker.
0: Ja, dat is altijd dus de ellende. Hè, van ja, iets wat je begint en toch weer moet afmaken.
1: Ja, dat is zo jammer, hè.
2: Hup, er gaat weer een playlist, de prullenbak in.
1: Ach.
0: Nou ja. Ah, volgende keer weer een
2: afgewerkt.
0: Nieuwe.
2: Ja, volgende week weer ook.
1: Daar gaan we zeker voor zorgen. Mensen dus die willen kijken de komende tijd naar playlisten van ons en programma's en artiesten. Ze komen op de website, dus ga daar naar kijken en geniet ervan. Want, wat ik gehoord heb, is het zeker genieten. Dus op de website van countryland.nl, daar is het allemaal te vinden. Ik ga maar gelijk jullie bedanken. Leen, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
1: Aro, jij ook, dankjewel.
0: Het was me een groot genoegen.
1: Ja, Gerrit ook.
2: Ik heb ervan genoten.
1: Nou, fijn. Je deed goed, Gerrit.
2: Oké, dankjewel.
1: En, Johan, bedankt voor de techniek. Ja, ik kan wel zoveel vertellen. Dat ga ik niet doen. Ik ga nu zeggen, gewoon luisteraars, tot de volgende keer.
0: Bye bye.

0: te lopen. Dit is een liedje van Sneeuw in mijn hart. En dat is voor veel mensen zeer herkenbaar. Dit is eigenlijk voor de 41-plusser. Oh, dat... Nou wil ik niet lomp doen, maar dat redden jullie redelijk makkelijk, moet ik zeggen. Behalve u, mevrouw.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan and Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozey en Move On.

De langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs en Better That Way. Oh,

De voormalige helft van de Florida Georgia Line, de nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Co Wetzel en Ella Langley.

deze tijd begint in de USA het NFL voetbalseizoen weer. En daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met 1 zus en 4 broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze 2 keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in the Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

Zach John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads

Nieuwkomer Blake White en komt binnen in de Billboard Country Airplay chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snelstijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, de beste new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country As She Knows It.

Snel stijgend in de richting van de top 10, Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden, vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ellie Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4. Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger bij de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent nog steeds op nummer 1 in de 23.

Cha-cha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson and John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. And there you have them. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Dit is Crossroads Country Radio.
2: Leuk dat je luistert!
3: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Deanie Schoppendonk.

Welkom luisteraars bij Country Style met The Unwanted Outlaw Is Me. 2 weken geleden, na thuiskomst van onze vakantie, bereikte ons het nieuws dat Tom Paul Glaser, na een langdurig ziekbed in Nashville, Tennessee, was overleden. Tom Paul die werd op 3 september 1933 geboren in Spalding, Nebraska, en was sinds 1950 actief in de muziekwereld. En het belangrijkste lid van het trio Tom Paul en de Glaser Brothers, die hij samen met zijn broers Jack en Jim vormde. Later verhuisden ze naar Music City en zong het drietal backing vocals bij Marty Robbins. En wij prijzen ons gelukkig dat wij in 1982 Tom Paul Glaser en zijn broers in het Circus Theater in Scheveningen mochten zien optreden en konden genieten van deze outlaw met zijn harmonieuze songs. Het zijn mooie herinneringen. Tom Paul, rest in peace. En in het jaar 1958 tekende Tom Paul en zijn broers een contract bij het Decca label en hun eerste album voor dat label was This Land en Die Plaats. Plaat was meer folk dan country en dat lag waarschijnlijk aan het feit dat folktrio's in die tijd zeer populair waren. En Decca wilde van die populariteit een graantje meepikken. Down the Mountain is een van de songs van dit album, wat in 1960 werd uitgebracht.

Ja, en eens was de groep Tom Paul en de Glaser Brothers een levende legende in de countrymuziek. Met hun adembenemende samenzang scoorden ze in de 60er jaren hit na hit. Faded Love, Rings, Last Thing on My Mind, California Girl. Er leek geen eind aan te komen. Maar natuurlijk kwam er een eind aan. Zo gaat dat nu eenmaal. En na een aantal ruzies tussen de broers Tom Paul, Jim en Chuck werd de groep in 1973 ontbonden. En Tom Paul die ging alleen verder als soloartiest en maakte in de jaren 70 een aantal mooie platen. Gone on the Other Hand komt van het MGM-album uit 1966, Tom Paul en de Glaser Brothers.

In 1966, dus 4 jaar nadat ze lid waren geworden van de Grand Ole Opry, tekenden ze dit platencontract voor MGM. Een maatschappij waar ze als groep hun grootste triomfen zouden vieren. Het eerste album voor dit label heette Tom Paul en de Glaser Brothers en werd geproduceerd door Jack Clement. En deze Clement zou een aantal jaren hun min of meer vaste producer zijn. En hij was dan ook in grote mate verantwoordelijk voor de unieke sound die de Glazers op hun plaat laten horen. En op die eerste plaat een aantal uitstekende songs, zoals het door Tom Paul samen met Harlan Howard geschreven Streets of Baltimore. Een nummer dat in de uitvoering van Bobby Bear een grote hit werd. We hebben uiteraard de versie van Tom Paul en de Glazer Brothers.

Ja, en de lovende hoestekst van dit eerste MGM-album is van de hand van niemand minder dan Henk Snow, die de Glazers good luck wenst, good health en don't forget to always remember to keep moving on. En op dit schitterende album vonden we ook nog Gonna Miss Me.

Ja, Gonna Miss Me, zingt Tom Paul. En dat doen we nu al. In verband met zijn overlijden staat ons programma natuurlijk vandaag helemaal in het teken van Tom Paul. En natuurlijk de Glaser Brothers, want Tom Paul en de Glaser Brothers, dat hoort bij elkaar. En dan in 1967 verscheen voor MCM het album Through the Eyes of Love. En uiteraard weer onder de deskundige leiding van Jack Clement. En dit album opent met You Only Passed Away One Time en wordt opgevolgd door The Moods of Mary. Een liedje geschreven door Jack Clement en Alan Reynolds en uiteindelijk in 1968 goed voor plaats 42 in Billboard's Hot Singles en Tracks.

Laten we eerst eens gaan kijken hoe Tom Paul en zijn broertjes in de muziek terecht zijn gekomen. Nou, Tom Paul was de oudste van de drie broertjes die opgroeiden in Spalding, Nebraska, waar hun ouders een boerderij bezaten. En reeds als teenagers, zo heette dat toen, vormden ze een groep onder de naam, u raadt het al, Tom Paul en de Glaser Brothers. Ze traden op in de buurt van hun woonplaats en ook op het lokale radiostation in Hastings, Nebraska, waren ze regelmatig te horen. Maar de grote doorbraak die kwam toen de Glazers meededen aan de toen fameuze Arthur Godfrey talentenjacht. Ze wonnen daar de eerste prijs en gingen enige tijd op tournee als onderdeel van die show. Later, in datzelfde jaar, gingen de broers naar Nashville en deden een auditie voor de Marty Robbins Show. Ze werden aangenomen en de daaropvolgende 2 jaar waren de Glazers bij Marty Robbins onder contract. Ook de toenmalige plaatopname van Marty Robbins zijn de Glazers te horen. Onder andere op Robbins' grootste hit El Paso. Wij hebben een prachtig nummer klaarstaan. Erwin zit al te popelen om het weer te gaan draaien. Het is de Great El Tigre, geschreven door Kai Coben. Het komt van de LP Through the Eyes of Love. En we kennen dit nummer ook nog van Stu Phillips, die hiermee in 1966 een hit scoorde, plaats 32.

En Mitt Addington en Jack Clement, die schrijven Through the Eyes of Love, de gelijknamige titelsong van het album, wat voor de gelezers hun tweede hitnotering zou worden. 16 weken in de charts, met als hoogste notering plaats 27, en dat was op 22 juli 1967.

Ja, en het werken met Maarten Robbins, dat is de Glazers altijd bijgebleven. Ze waren immers de stemmen achter het nummer El Paso. En zoals ik eerder al vertelde, verscheen er in 1960 voor Decca hun eerste LP, This Land, een plaat die meer folk dan country was. En tekende ze in 1966 een contract bij MGM. Maar in die tussentijd verscheen er op Vocalion ook nog een LP onder de noemer Country Folks. En van dat album komt het schitterende Sweet Love, Goodbye.

En behalve dat de Glazers regelmatig albums uitbrachten, begaven ze zich ook op een voor artiesten in die tijd volkomen ongewoon terrein. De Glazers begonnen namelijk in 1971 hun eigen muziekuitgeverij en bouwden de Glazers Sound Studio in Nashville. Een van de eerste die zich bij de nieuwe muziekuitgeverij aansloten was John Hartford. Ook Jimmy Payne, een oude dienstmaat van Chuck Glazer, bracht zijn songs bij de uitgeverij van Glazers onder. Jimmy schreef later samen met Jim Glazer de song Woman Woman, waar de popgroep Gary Puckett en de Union Gap nog een gigantische hit miscoorden. En One of These Days, een song van Vince Matthews, die vonden we op het MGM-album The Wonderful World of the Glazer Brothers. Het wordt weer een hitnotering, plaats 36, op 27 juli 1968. What?

En ook verscheen er in 1970 een plaat met Glazer Songs als soundtrack van de film Tick, Tick, Tick. Een film met in de hoofdrol Jim Brown en Josh Kennedy. En die film die gaat over de problemen die ontstaan als er na de verkiezingen een zwarte sheriff wordt aangesteld. All That Keeps You Going komen we in de Billboard tegen op plaats 33 in 1970.

En in 1970, een jaar voordat de Glazers hun eigen muziekuitgeverij begonnen, traden ze voor het eerst op in Engeland. En daar verschenen ze op het tweede Wembley Festival. En over dat optreden praat men in Engeland nu nog. Door het donderende applaus van het uitzinnige publiek lieten grote stukken pleisterwerk los van het plafond dat op het podium terechtkwam zonder evenwel de broers of de muzici te beschadigen. Tweemaal kwamen ze nog terug op Wembley voordat de groep in 1973 uit elkaar ging. En in datzelfde jaar hadden we dus te maken met de soundtracks van de songs van de film Tick, Tick, Tick. Songs zoals Walk en Ashamed en tevens goed verplaatst 30 in de Billboard.

vlak daarvoor trouwens waren Tompal en de Glazer Brothers door het blad Record World gekozen als vocal group of the decade. En naar aanleiding daarvan verscheen in 1974 ook nog het album Vocal Group of the Decade. Why Do You Do Me Like You Do is nog een liedje van de plaat met de Glazer Songs als soundtrack van de film The Tick, Tick, Tick.

Ja, en ondertussen hadden Tom Paul en de Glaser Brothers hits met songs als Gone Girl geschreven door Jack Clement. En goed verplaatst 23 op 24 oktober 1970. In 78 werd het trouwens de titelsong voor het album van Johnny Cash.

Ja, en de enorme populariteit van de glazers in de 60 en begin 70 jaren wordt misschien het beste geïllustreerd door het feit dat de groep door het Amerikaanse blad Record World gekozen werd als Vocal Group of the Decade. Op 17 juni 1972 staat de single Ain't It All Worth Living For op plaats 15 in Billboard's singlecharts. En in deze song krijgen de Glazers trouwens ondersteuning van de Nashville Studio Band.

0: Ja, supermooie nummer, hè? Ain't It All Worth Living For. Zei het al, het kwam op plaats 15 in de Billboard Single Charts. Ja, en als Tompel en de Glazer Brothers genoten ze afwisselend succes van de late jaren 60 tot de vroege jaren 70. Hun op één na grootste hit hadden ze in 1971 met het nummer Rings. Ooit nog het herkenningsnummer om lid te worden van de Tros. Het liedje stond in totaal 15 weken in de charts met als hoogtepunt plaats 7. En dat was op 28/8/1971. En met dit nummer Rings te vinden op het album Rings and Things, hun MGM album, gaan we er heel even uit voor het nieuws. Graag. Tot zo.
1: Hi, this is Jim Rooney, and if you like country music as much as I do, you'll stay right where you are. And thanks for listening.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, hier op Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars, bij onze special rond Tom Paul Gleyzer. Inmiddels is het 1973 en verschijnt Tom Pauls eerste soloalbum. Een sublieme plaat die zelfs nu, anno 2013, nog zeer het beluisteren waard is. En die sublieme plaat kreeg als titel Charlie. De songs op dit werkelijk schitterende album zijn voor meer dan de helft door Tom Paul geschreven. En een van Tom Pauls composities, de titelsong Charlie, wat u zo net hoorde, heeft een vooral voor die tijd ongebruikelijke tekst. Die song, misschien heeft u het wel gehoord hoor, ging over de verdorven, kleinburgerlijke carrièremaker die aan het eind toch aan het kortste eind trekt. De plaat werd voor een groot gedeelte mede geproduceerd door zijn vriend Waylon Jennings, die toen min of meer permanent in de Gleyzer Sound Studio woonde. En de hoestekst die werd geschreven door nog zo'n vreemde vogel, Kinky Friedman. En dat trio, aangevuld met Billy Joe Shaver, Chris Christofferson en nog een paar outlaws, vormde in die tijd een hechte clan. Ze waren geen van alle vies van drank en drugs en een van hun meest geliefde bezigheden was het eindeloos, soms dagen achtereen spelen met de flipperkasten. De term outlaws schijnt geboren te zijn toen Tom Paul na urenlang aan de gokmachines te hebben gestaan, zich tot Waylon wendde en opmerkte dat ze door hun gedrag wel een stel outlaws leken. En van dit album komt ook The Bad, Bad, Bad Cowboy en ook weer geschreven door Tom Paul zelf.

Ja, en toch, door hun muziek gaven ze toen het langzaam ingeslapen Nashville de nodige impulsen. In 1973 immers kwam ook Waylon Jennings met zijn Honky Tonk Heroes album, een plaat met Billy Joe Shaffer songs, en Kinky Friedman debuteerde met Salt American op het Vanguard label. En de laatste genoemde, geproduceerd overigens door Chuck Glaser. Al deze platen die kwamen tot stand in de Glaser Studio. En het is dan ook niet overdreven te zeggen dat de Nashville Sound, mede door Tom Paul en zijn toenmalige vrienden, na 1973 drastisch veranderd is. Tom Paul gebruikte Kinky Friedman's Salt America voor dat sublieme album Ciao.

Ja, en dat Charlie-album werd door de critici uitstekend ontvangen. En met spanning werd op Tom Pals volgende plaat gewacht. Zometeen meer over dat volgende album. Eerst gaan we luisteren naar de single The Texas Law Says. Geschreven door Judy Reilly en opgenomen op MGM 147-01. En dat was in 1974. Texas.

0: Ja, en die tweede soloplaat, die kwam in 1975 en was het wachten meer dan waard. Zoals de titel zegt, Tom Paul sings the songs of Shel Silverstein, bevatte de plaat louter songs van deze markante songschrijver. En deze ex-playboy en cartoonist was in die tijd buitengewoon productief. En behalve dat hij voor Dr. Hook een aantal hits schreef, zoals Sylvia's Mother, kwam ook Bobby Bear met een aantal albums met alleen maar Silverstein songs. En voor dit tweede album schreef hij de grandioze song Put Another Log on the Fire. Een song die nogal wat emoties losmaakte bij de Amerikaanse vrouwenbewegingen, die prompt om een boycott krijgden. Mede daardoor werd het nog een top 20 hit ook.
1: This is the kind of a song that you'd hear out in West Texas, Southern Mississippi, Louisiana, any place where they smoke picayune cigarettes and drink Jack Daniel. You'll hear him talking something like this.

Ja, heerlijk, hè? En een terecht applaus. Put another log on the fire. En dan in 76 kwam Tom Paul Glaser pas echt in de belangstelling van het grote publiek. Toen Wanted, The Outlaws verscheen. Een verzamelplaat met werk van Waylon Jennings, Willie Nelson, Jesse Calder en Tom Paul Glaser. En dat album werd een gigantisch succes. Tom Paul was op die plaat vertegenwoordigd met twee songs. Het al eerder vernoemde Put Another Log on the Fire en Jimmy Rodgers, T for Texas.

En zijn volgende plaat, Tom Parkleiser en his Outlaw Band, voor zijn nieuwe label ABC, werd nauwelijks opgemerkt. Eind 1977 kwam Tom Pals laatste soloalbum uit, wederom op ABC, getiteld The Wonder of It All en geproduceerd door Jimmy Bowen. En ook nu weer geen commercieel succes, ondanks uitstekende songs als Drinking Them Beers.

Ja, en dit album, The Wonder of It All, was het laatste van een zestal Tom Paul Glaser platen en betekende tevens het einde van een solo carrière die op de een of andere manier, jammer genoeg, nooit helemaal van de grond is gekomen. En zowel Drinking Them Beers als It Never Crossed My Mind werden geschreven door Bill Chappell.

Door de ziekte van hun vader werd het trio Tom, Paul en de Glazerbrothers weer bij elkaar gebracht. Jarenlang hadden de broers elkaar ontlopen, maar kerst 1978 zat de hele familie weer eens bijeen onder de kerstboom. Ze zongen met elkaar, het klonk als vanouds. En de heren hadden er weer zin in om het weer te gaan proberen. Ook platenmaatschappij Elektra wilde het wel proberen met de boys en nam de Glazers 3 maanden op proef onder contract. En de single Just One Time, een song van Don Gibson, kwam in de hitparade op plaats 17.

Ja, en zoals ik eerder in dit programma al vertelde, verscheen in 1974 het album The Vocal Group of the Decade. En op die plaat, gedeeltelijk geproduceerd door Tom Paul en zijn maatje Waylon Jennings, stond de Chris Christofferson-compositie Loving Her Was Easier. En dat liedje bleek in 1981 een schot in de roos te zijn en kwam heel hoog in de charts. Wat zeg ik? Het zou hun allergrootste hit worden. 2 weken op een tweede plaats. En zo kwam er in september 1981 voor het eerst weer een Glazer album op de markt. Loving Her Was Easier werd de titel van dit album.

En alles leek weer van een leien dakje te gaan. Zeker toen in 82 hun tweede plaat op Elektra verscheen. After All These Years getiteld. En daarop nog twee bescheiden hitjes. Zoals bijvoorbeeld het door Mickey Newbury geschreven I Still Love You All These Years. Waarmee ze trouwens plaats 28 nog scoorden.

Ja, en dit album verscheen vlak voor hun optreden in Nederland in augustus 1982. De Glazer Brothers waren hier om het Euro Country Music Festival in het Circus Theater in Scheveningen op te luisteren. En tijdens dit optreden zongen ze de Tim Henderson song Maria Consuela. En al bij de aankondiging vertelde Tom Paul dat ze dit liedje voor het eerst live voor publiek zongen. En jawel hoor, halverwege ging het mis en waren ze de tekst kwijt.

En in 1992 kwam Bear Family met het album The Outlaw, waarop een mooie selectie songs uit het boeiende repertoire van Tom Paul Glaser, inclusief de complete ABC-opname. En voor diegenen die weinig of niets hebben van deze kleurrijke persoon, een welkome aanvulling. En zo vinden we op dit album de Bill Chappell song Easy on My Mind.

Ja, Tom Paul heeft een mooie, warme stem. Ja, en bij zo'n stem zou je gewoon weg willen dromen. Een rustig pianospel en gitaarklanken. Zacht steelwerk en zoete fiddlestrijkjes. Ja, en die combinatie is gelukkig wel aanwezig op dat Bear-album The Outlaw.

Herrn Tompal Gleiser was een kleurrijk figuur die in zijn artistieke carrière altijd zijn eigen weg is gegaan. Of het hem nou commercieel succes bracht of niet, interesseerde hem minder. Die houding heeft hem zonder twijfel de status als ster gekost. Maar Tompal leek daar niet onder gebukt te gaan. Hij is met beide benen ferm in de 70e jaren blijven staan. En dat was toch zijn allermooiste periode.

My Life Would Make a Damn Good Country Song. Prachtig nummer wat u hoorde van Tom Paul. En uiteraard was ook dit nummer nog te vinden op dat Bear album, The Outlaw. Ja, en eens vormde hij met zijn broers Jim en Jack in een aantal songs het achterkoortje van Marty Robbins. Een ervan, El Paso, werd een wereldhit. Maar Tom Paul Glaser doorbrak af en toe de zoete stilte met ruige gitaren, stevige bassen en indrukwekkende drumsolo's in zijn begeleiding. Zijn leefwijze stemde hij erop af. Hij was één van de zogenaamde vernieuwers van de 70er jaren, waaraan de outlaw-benaming eeuwig zal blijven je kleven. En tot zover dus Tom Paul Glaser, de man uit Spalding, Nebraska, die met zijn broers Chuck en Jim na ontdekt te zijn tijdens een van Arthur Gottfried's talentshows een wereldtrio vormde tot interne ruzies hieraan een einde maakte. De man ook die solo gerekend wordt tot de Outlaws van Nashville en die onder andere samen met Willie Nelson en Waylon Jennings onder het juk uit wilde en een muzikale eigen koers bepaalde. En met het Ain't Fair medley gaan we deze special besluiten. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Hallo, dit is Sandra van Rijs. Voor heerlijke verzoeknummers luister je iedere zondagavond van 8 tot 11 uur naar het programma Jukebox op Crossroads Country Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bullet Country.
2: Dit is Jukebox met André van Overhagen.

Ja, welgemeend, goedenavond. Ja, het klokje heeft inmiddels weer ruimschoots 8 uur geslagen. Dus ja, en het is zondagavond. En dan is het tijd voor 3 uurtjes heerlijke country muziek. Althans, ja, door natuurlijk dagelijks bij ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week heerlijke country muziek. Maar ja, op dit moment kunt u natuurlijk uw favoriete nummers aanvragen. Althans, als ik daarvoor de verzoeklijst open ga zetten. Dat moet ik dus zo nog even gaan doen. En dat gaat binnen nu en tweetal minuten gebeuren. Maar we gaan in ieder geval proberen een gezellige avond van te maken. Met de vaste ingrediënten. In het laatste uur natuurlijk de favoriete top 3's van een aantal luisteraars die ingezonden zijn. En rond de klok van 9:30 kijken we even hoe het weer eruit gaat zien de aankomende dagen. En we gaan natuurlijk even kijken of er nog wat country nieuwtjes te melden zijn. Dus dat zijn eigenlijk even de hoofdingrediënten voor vanavond. En natuurlijk heel veel mooie muziek. We begonnen natuurlijk met het bekende getrouwe nummer van Sheen O'Farrell, If I Didn't Have a Dime. En we gaan verder met een groepje die helaas niet meer bestaan, doordat er een aantal leden inmiddels ons ontglipt zijn. Maar het was een gelegenheidsgroepje die onder de naam The Traveling Wilburys een aantal albums hebben gemaakt. Ik heb er één van hun klaarstaan. Hier is The End of the Line.

0: Ja, lekker. Feeling the feeling. Door de broertjes Bellamy, oftewel de Bellamy Brothers. En ja, dat gevoel proberen we bij u ook in de huiskamer te krijgen. Dat u, ja, hoe zeggen ze dat, zo'n good feeling krijgt door de muziek die wij uitzenden. Nou, bij één persoon gaat dat meestal wel lukken. En dat is onze huisdichter, die vandaag ook een paar verzoekjes heeft gedaan. Een verzoekje voor Dennis, die één week in Duitsland heeft gewerkt. Ja, door kabels onder de grond te leggen. Dat heeft allemaal met internet en al dat soort dingen te maken. En Johan heeft in ieder geval voor deze man een nummer aangevraagd van de Chains of Key, The Indian Summer of Life.
1: Hallo, hallo, ik ben Joop.
2: Hoi, ik ben Danielle.
3: En ik ben Marijke.
4: En samen zijn wij Chains of Key.
2: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek zit u hier bij Crossroads Country Radio
1: op de juiste plaats.

0: Ja, de legendarische klanken van good old Elvis Presley met From a Jack to a King. Gaan we naar een verzoekje toe van Jan Heg. Want die vroeg of ik een nummer van Marcel Smulders wil gaan draaien. En of ik dat dan voor iedereen wil gaan doen. Die momenteel naar CCR aan het luisteren is. Heeft gekozen voor het nummer Till the River All Run Dry. Nou, daar kunnen we natuurlijk niet aan voorbij gaan, hè Jan? Goedenavond aan die kant in het land van Maas en Waal, hè?
1: Hallo, ik ben Dick van Altena. Ook wij, de Nederlandse en Belgische country-artiesten worden vaak gedraaid op Crossroads Country Radio.

0: Amers lang gevonden, Johnny Cash. The Ballad of Barbara, hoorde u. En ja, daar kan het volgende verzoekje heel mooi bij aansluiten. Want ja, ik draaide deze in de cyclus van André's Country Klassieker. Maar de volgende kan daar natuurlijk ook zeer zeker in het rijtje passen. Maar is aangevraagd door Petra uit München. Goedenavond, Duitsland. Goedenavond, Petra. Ja, zij vroeg of ik Waylon Jennings zou willen draaien samen met Willie Nelson met de Luggenbach, Texas.
1: The only two things in life that make it worth living.

ieder country-liefhebber Henkse wel. Zijn of haar favoriete country-songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country-songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country-songs in het laatste uur van zijn programma Jukebox. Jukebox is te beluisteren op zondagavond van 8 tot 11 uur. En jouw favoriete country top 3 kan je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, de klanken van Trisha Yearwood, Here Comes Temptation. En de volgende is ook een dame die we gaan draaien. Maar die komt van Nederlandse bodem. En haar naam is Sandra van Rijs. En heeft in, 2010 een album uitgebracht met allemaal Nederlandstalige country nummers. U hoort het, ik ben nog niet helemaal de oude. Ik heb, mag u best weten, vanmiddag nog op bed gelegen. Want ja, zelfs mijn werkgever is ook ziek, die ligt ook op bed. Maar er was vanochtend nog even een ritje, even naar Limburg. Dus daar zijn we nog even op en neer geweest. En ja, dan krijg je toch wel even weer een draai om je oren. Dus we zijn vanmiddag nog maar even onder de wol gekropen. Maar goed, ik schreef het net nog aan onze huisdichter. Het zal vast overgaan voordat ik een meisje word. Maar goed, een meisje heb ik klaarstaan, of tenminste een vrouw, hè. Want ja, van de week was ze trouwens jarig. Nog van harte gefeliciteerd, Sandra. En ja, we gaan hem natuurlijk draaien op verzoek van Johan. Sandra Vrijs met Waarheen. Gaan we doen voor Sokkie en Marion, die elke week op de markt staan in Helmond.

Nummer van het album He'll Have to Go. En dat was Flaco Jiménez de Bailando el España. Goed, de volgende die we gaan draaien is ook weer op verzoek. En die komt af van Henk en Mariet. En vragen dit nummer aan voor de Red Rose Country Dancers. We gaan luisteren naar Kirsty Kerr met Dream, Dream, Dream, Dream, Dream, Dream.

Ja, mooie klanken van de formatie Truckstop. En ja, ik wil haast zeggen, die hebben we speciaal voor Petra gedraaid. Want ja, Petra afkomstig natuurlijk uit München. Nee, maar dat is flauwekul. Het is natuurlijk een hele leuke country band. En we draaien natuurlijk country muziek uit alle windstreken. En dat kunt u natuurlijk helemaal speciaal horen op de maandagavond bij het programma European Country Music, wat gepresenteerd wordt door DJ Hans Poelet. Ja, daar hoort u zo'n promootje van, want we hadden het over Petra Hasselbeck. Die heeft ook een nummer aangevraagd. En nou had ik even de verkeerde gepakt. Nou, slaan we die even over. Ik kom zo bij je terug, Petra, want ik heb toevallig het nummer van Jan Heg uit de verzoeklijst gehaald. Dus draaien we eerst die van Jan Heg. Dat zijn de Little Willies. En dat is een groepje muzikanten waar Norah Jones aan deelneemt. En die gaan vertolken de Tennessee Stud. En we gaan die draaien natuurlijk voor alle medewerkers van CCR. En daarna komt jouw verzoekje, Petra. En dat is Marty Robbins met de Come a Little Bit Closer. Dus u kunt gewoon lekker blijven luisteren. Of ze nu komen uit Denemarken, Duitsland, Ierland, Oostenrijk, Italië, of misschien wel Polen of Hongarije, of gewoon uit ons eigen Nederland of België. In ieder Europees land wordt countrymuziek gezongen of gespeeld. En al deze countrymuziek uit Europa kunt u voorbij horen komen iedere maandagavond van 8 tot 10 uur in het programma European Country Music, wat gepresenteerd wordt door DJ Hans Boelet, hier op Crossroads Country Radio.

Oh, lekkere klanken van deze Marty Robbins. Ik had u al enige tijd geleden verteld dat op 25 september Don Henley met een nieuw album uitkomt. En als klap op de vuurpijl gaat Don Henley op 3 oktober op toneel om zijn nieuwe album Cash Country, dat vanaf 25 september verkrijgbaar is, te promoten. Het album is na 15 jaar de eerste solo release van de drummer van de Eagles. Aan het album is meegewerkt door Dolly Parton, Mick Jagger, Miranda Lambert, Martina McBride, Merle Haggard, Trisha Yearwood en Lee Ann Womack. En hij komt er in een gewone versie en in een deluxe versie. En dat scheelt een nummer of 4. Maar ook de Common Linnets brengen op 25 september hun tweede album uit met daarop 13 geheel nieuwe nummers. Allemaal geschreven door de Common Linnets. Het album komt in een standaard versie en ook in een deluxe versie. Wat inhoudt dat daar 6 live optredens op staan van de band. Nou, van de Common Linnets naar Ilse de Lange is natuurlijk een heel klein stapje. Dat is de volgende artiesten die ik klaar heb staan om te draaien. Op verzoek van Johan Heijzelaar. Deze wil gaan draaien voor Nancy, een prachtige vrouw met een hele gehoorzame hond. We gaan luisteren naar een wonder, oftewel een miracle.

u had zijn stem waarschijnlijk wel herkend. Johnny Reed met Darling. Ja, en de melodie heeft u waarschijnlijk ook wel herkend. En ja, als u zit te denken, waar ken ik die melodie nou van? Behalve van dit nummer Darling. We hadden vroeger dat duo, Mouth en McNeil. Die deden nog eens mee aan het Songfestival met Ik Zie Een Ster. Maar die zijn toen uit elkaar gegaan. En toen had Willem, zoals hij volgens mij heette, de zanger, die had dat nummer vertaald in Willem, wat heb je grote handen, een bek vol gouden tanden en geen stuiver in je zak. Ja. Maar goed, ik weet niet of dat inspirerend is, maar waarschijnlijk het volgende nummer wel, volgens Kim Bosmans. Want die vraagt voor zichzelf Frankie Ballard aan met Young and Crazy. En ze zegt er ook bij, inspirerend nummer. We gaan luisteren.

Zo, ja, inspirerend was het zeker. En mocht u lekker aan het wegdommelen geweest zijn op de bank, dan zou u waarschijnlijk nu ook wel weer rechtop zitten. Nee, dat maakt allemaal niet uit, want op zondagavond draaien we natuurlijk alle muziekstromingen, althans binnen de country muziek. Zo ook Tex-Mex, want dat is de volgende die we gaan draaien. Op verzoek van Hans Boelert voor iedereen. Hij zegt een mooi nummer van de Texas Tornadoes. Waste a day and waste a night.

klanken van Donnie Vondra. If I didn't love you. Dat waren de klanken die we hoorden. Ja, ik zat even links ook te kijken. Want inmiddels loopt het laatste uur van Jukebox helemaal vol. Want ik heb een vijftal favoriete top drie's. En die gaan we achter elkaar straks draaien naar de klok van tienen. Dat betekent dat u zo'n 15 nummers achter elkaar hoort. Met een af en toe een jingletje of een boodschapje ertussendoor. Maar in ieder geval geeft mij in ieder geval de gelegenheid om op tijd even het hondje uit te laten. En op tijd weer onder de wol te gaan liggen met een paar paracetamol straks. Dus komt helemaal goed. Maar we hebben natuurlijk ook nog een aantal hele leuke verzoekjes. Waaronder de volgende die ik ga draaien. En die komt af van man die een heel aardig potje gitaar kan spelen, maar daarnaast ook nog eens een keer op fluit kan spelen. Ik weet niet, Roel, vertel eens even, hoe heette dat fluitje ook alweer? Want die had een speciale benaming, hè? Maar daarnaast speelt hij ook verdienstelijke mondharmonica. En ik weet dat hij een groot fan is van de Eagles en daarom heeft hij aangevraagd in the city, Roel Huizinga.

Ja, verzoekje van Cecile Haarbeek. En die wilde graag deze Rodney Crowell horen met I Could Leave You Till I Try. En de volgende, ja, dat is ook een verzoek. En die gaan we draaien voor Jan Hecht. Die wilde graag de formatie Savannah uit Tilburg horen met Crying in the Rain.

De klanken van Clint Black met A Good Run of Bad Luck. En deze, ja, was op verzoek. Alleen de aanvrager of aanvraagster heeft er verder niks bij gezegd. Of gezet, zeg maar. Maar goed, bij deze hebben we hem dus gewoon gedraaid. Ja, slechts één dag nadat bekend was geworden dat er na 25 jaar een remake is opgenomen van Garth Brooks' Friends in Low Places, is het project wegens royalty-problemen in de ijskast gezet. Aan de opname werd meegewerkt door een aantal artiesten, waaronder George Strait, Keith Urban, Jason Aldean en Florida Georgia Line. Op de remake zou het mysterieuze derde couplet staan, dat niet op de singleversie uit 1990 staat, maar wel op het album Double Live Garth Brooks uit 1998. Er kon geen overeenstemming bereikt worden over de identiek royalty percentage voor diverse songwriters en publishing

0: Jongen, wat een geweld allemaal. De Flames in low places.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
2: Ja, we zitten al ruimschoots over de klok van 9:30 heen. En we gaan even kijken hoe het weer er de aankomende dagen uit gaat zien. Nou, vanavond en vannacht is het bewolkt en komen een aantal pittige buien voor. Mogelijk met kans op onweer. Morgen en ook de dagen daarna is het wisselvallig en ook sommige dagen flink onstuimig. Vooral op dinsdag en donderdag kan de wind flink uitpakken. De temperatuur zakt tijdelijk naar een graad of 16. Gemiddeld op dinsdag. Vanavond is in het hele land bewolkt met kans op een paar regen- en onweersbuien. Later op de avond trekken de meeste buien naar het noordoosten. En komende nacht is het op enkele bui na droog. Morgen is het overwegend bewolkt met zo nu en dan een bui. Vooral in de middag en de eerste helft van de avond is er kans op onweer. Het wordt 18 tot 20 graden. De wind trekt aan naar matig tot vrij krachtig en draait naar het zuidwesten. In de late avond neemt de buiigheid af, maar de wind gaat niet liggen. Dinsdag Prinsjesdag verloopt windrijk. Aan de kust komt een stormachtige zuidwestenwind te staan. En in de kustprovincies is de kans op zware windstoten van 70 tot 80 kilometer. Vooral in het noordwesten en westen komen buien voor. En daarna is er kans op een klap onweer. Verder naar het oosten laat de zon zich vaker zien. En is het minder buiig. Het wordt 16 graden in het noordwesten tot 18 graden in het zuidoosten. Woensdag blijven we te maken houden met buien. De wind is minder vlaggerig dan op dinsdag en de temperatuur valt met 18 tot 20 graden iets hoger uit. De dagen daarna blijft het wisselvallig met regelmatig een bui en maximaal rond de 19 graden. Vooral donderdag staat daarbij een stevige zuidwestenwind. Nou, en donderdagavond in het programma Moonlight kijken we natuurlijk weer even wat er de dagen daarna gaat gebeuren tot en met het weekend. Goed, ik heb de verzoeklijst inmiddels gesloten, want ja, de favoriete top 3, dat vult bijna het hele laatste uur. En ik heb nog een drietal verzoekjes in de lijst staan, dus die gaan we nog even draaien voor de klok van 10 uur. Waaronder deze blauw gras met hart verloren in Sas van Gent. En die gaan we speciaal draaien, verzoek van Johan, voor zijn Kimberly.

0: formatie Blauw Gras hoorde u. Ja, de volgende komt ook uit de verzoeklijst, stond er al even in. Is voor de Country Friends en is aangevraagd door Henk en Mariet. We gaan luisteren naar Blue Rodeo met Till I Can Control Again.
1: Dit is Crossroads Country Radio.

0: zeg, een hele mooie uitvoering. Dank jullie voor dit mooie verzoekje. Ja, de volgende, dat is ook zo'n vragenkwestie. Want Petra Hasselbeck die stuurde een verzoekje op. Of ik, ze heeft aangevraagd Don Williams met Some Broken Hearts Never Mend. Maar ze schrijft, ik had daar eigenlijk liever de versie van Telly Savalas willen horen. Maar die staat niet in je lijst. Met een lachen smijltje erbij. Ja, Telly Savalas, ik weet niet, de oudere luisteraars onder ons, die kennen hem natuurlijk nog wel. Dat was die kale detectieve op tv, die de rol vertolkte van Kojak. Ja, die deed een beetje bijsnabbelen en die heeft dit nummer een keer uitgebracht. Maar ja, je hebt toch niet goed gezocht, Petra, want ik ga hem draaien voor jou.
1: Coffee black.

Ja, de legendarische klanken van Telly Savalas. Some broken hearts never meant. Ja, nu hoort de klanken. We zijn toegekomen aan de favoriete top 3's van een aantal luisteraars. En dat zijn achtereenvolgens Johan Heijzelaar, Hetty Boerstra, Jan Heg en Petra Hasselbeck. Om met de eerste te beginnen. De favoriete top 3 trouwens, voor de luisteraars die dit voor het eerst horen, zijn er 3 favoriete country nummers die u in kunt sturen naar info@crossroadscountryradio.nl. En in het laatste uur van Jukebox, dan draaien we die nummers achter elkaar. Nou, het lijstje wat Johan heeft opgegeven, daar vinden we op de 3e plaats Mindy McCready met The Dance. Op de 2e plaats Ilse de Lange met All the Answers. En op de 1e plaats van het favoriete top 3 lijstje van Johan Heijzelaar vinden Trace Adkins. Samen met de formatie Exile. Het hele mooie Kiss You All Over. Gaan we naar het favoriete top 3 lijstje van Hetty Boerstra. Die vraagt of het alweer wat beter gaat. En ja, nou, ik ben nog niet helemaal uitgeziekt. Dus we gaan straks lekker op tijd naar bed. Maar in het lijstje van Hetty vinden we Clayton Clexon. Clacton moet ik zeggen. I can't believe how gone she is. Op de 2e plaats Charlie Pride met You Touched My Life. En op de 1e plaats Ricky van Shelton met The Picture. Toen kwamen vanavond nog een favoriete top 3 lijstje binnen van Jan Hecht. En die heeft op de 3e plaats de Charlie Daniels Band staan. Samen met Mark O'Connor met The Devil Comes Back to Georgia. Het hele leuke Waikiki van Dick van Altena. En op de 1e plaats, kon haast niet missen, John Fogerty met Flying Away. Het favoriete top 3 lijstje van Petra Hasselbeck ziet er als volgt uit. Op de 3e plaats Johnny Tillotson met I Can't Stop Loving You. 2e plaats de formatie Alabama met Roll On 18 Wheelers. En op de 1e plaats vinden we Wanda Jackson met The Jambalaya. En ik heb er zelf ook een drietal nummers achter gezet. En ik heb gekozen voor een duetje en samen een oud nummer, zeg maar. Eentje uit Nederland en een hele mooie luisternummer. En dat zijn Donny en Mary Usmond met Make the World Go Away. De 2e plaats Jackie met Out There. En op de 1e plaats Ricky Trevino met Have You Ever Really Loved a Woman. Ik wens u heel veel plezier met de favoriete top 3's.

iedere dinsdagavond van 8 tot 11 uur de mooiste lijn- en partnerdansen in het programma Line Dance Music for Pleasure. Presentatie DJ Line Dance Pete.

Italië of misschien wel Polen of Hongarije. Of gewoon uit ons eigen Nederland of België. In ieder Europees land wordt countrymuziek gezongen of gespeeld. En al deze countrymuziek uit Europa kunt u voorbij horen komen iedere maandagavond van 8 tot 10 uur in het programma European Country Music. Dat gepresenteerd wordt door DJ Hans Bullet hier op Crossroads Country Radio.

Moonlight is op zoek naar gedichten. Schrijf jij romantische gedichten? En hou je van country ballads en country love songs? En vind je het ook nog eens leuk wanneer jouw romantische gedicht wordt voorgedragen? Stuur het dan op naar gedichten@crossroadscountryradio.nl en wellicht hoor jij dan jouw romantische gedicht terug in Moonlight. Moonlight is er iedere donderdagavond van 8 tot 11 uur hier op Crossroads Country Radio.

0: Dit was Jukebox. Graag tot aanstaande zondag.
1: Ja, u hoorde het. Die DJ André. Dit was inderdaad de Jukebox. En ik hoop dat u vanavond een beetje genoten heeft. En ook het laatste uur heeft kunnen bekoren met al die favoriete top 3's. Want wat draaiden we? Mooie nummers achter elkaar. Allemaal op verzoek. En dat begon met Mindy McCready met de dance. En Ilse Lange met All The Answers. En Trace Atkins met Kiss You All Over. Dat allemaal op verzoek van Johan Heijzelaar. Daarna hadden we de favoriete top 3 van Hattie Boerstra met Clayton Clarkson. Met I Can't Believe How Gone She Is. Charlie Pride met You Touch My Life. En Ricky van Shelton met The Picture. We hadden ook een favoriete top 3 van Jan Hecht. Met de Charlie Daniels Band met Mark O'Connor. The Devil Comes Back to Georgia. De Waikiki van Dick van Altena. En John Fogerty met Flying Away. En we hadden een favoriete top 3 van Petra Hasselbeck uit München. Johnny Tilston met I Can't Stop Loving You. Alabama met Roll On 18 Wheelers. En Wanda Jackson met de Jambalaya. En ik had er zelf nog 3 achteraan geplakt. Uit een, zeg maar zo'n doosje waar ik zelf heb met allemaal favoriete nummers. En daar hoorde u Donny en Mary Osmond met Make the World Go Away. Jackie met Out There. En zojuist als laatste Ricky Trevina met Have You Ever Really Loved a Woman. Ja. Dus het zit er voor vanavond op. Ik ga u wel rusten wensen en hoop u aanstaande donderdag weer te mogen begroeten bij een nieuwe Moonlight. Anders volgende week zondag ben ik er weer vanaf 8 uur met een nieuwe Jukebox. Ik zeg tot volgende week. Dag hoor.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
3: I can still see my old man sitting right there in his chair. Glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: Hi, this is Tia McGrath. From the Netherlands to Nashville, Tennessee, and everywhere in between. You're listening to Crossroads Country Radio.